0: Goedenavond allemaal, van harte welkom. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. Fijn dat u weer bij ons bent. En lieve mensen, dan gaat echt dit weekend de voetbal beginnen. Dat wordt spannend. En u kunt zelfs al een piepje ervan zien van de ceremonieopnames. En dat is op YouTube, meen ik aan. In ieder geval, ik heb genoten van de muziek daar en de ceremonie. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond, Gerry. Goedenavond, luisteraars. We gaan er weer een fijn programma van maken. We zitten hier tot vanavond 22:30.
2: Het zonnetje scheen toen ik jou daar zag. Ik vroeg me af, waar gaat dat heen? Ik volgde je stiekem de hele dag.

Ja, dan gaan we nu naar een verzoekje van onze trouwe luisteraars voor Pam & Noel van BZN, The Old Callahan.

0: Neustein. Neustein.
1: Bijna de hele Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de naamswijziging van de fractie van GL, oftewel GroenLinks en PvdA. In Progressief Nederland, kortweg PRO, Pro. Komende zaterdag wordt de fusiepartij officieel opgericht. Kamervoorzitter Tom van Kampen stuurde de Kamer vorige week een brief met het advies in te stemmen met de naamswijziging. Sinds de kiesraad de naam van de partij heeft goedgekeurd, voldoet Pro volgens Van Kampen aan de gestelde eisen. Het beheer van een strand op het eiland Sardinië heeft een opmerkelijk besluit genomen over parasols. Strandgangers tussen de 10 en 65 jaar mogen die niet meer meenemen. Op sociale media uiten bezoekers hun zorgen over de mogelijke gevolgen voor hun huid. Het strand Punta Mulentis is in de warme maanden doorgaans bezaaid met parasols die bezoekers meenemen om zich tegen de zon te beschermen. De autoriteiten van het kustplaatsje Villa Simius hebben nu besloten dat mensen alleen nog een parasol mogen meenemen voor een jong kind of een 65-plusser. Met die regel hopen ze het aantal parasols flink terug te dringen. Het kabinet bekijkt of pepperspray in sommige gevallen legaal kan worden. Vrouwen die gevaar lopen kunnen dan van de politie toestemming krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Na de moord op de 17-jarige Lisa vorig jaar in Amsterdam onderzocht het kabinet of vrouwen pepperspray als zelfverdedigingsmiddel bij zich konden dragen. Daarbij werd gekeken naar hoe daarmee in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken werd omgegaan. Justitieminister David van Weel van de VVD wil nu verder kijken of de Deense aanpak ook in Nederland een mogelijkheid is. Het luchtalarm verdwijnt toch niet uit Nederland. Meer dan logisch vertellen deskundigen aan NU&L. Zij verbaasden zich over het eerdere besluit in tijden van extra voorbereidingen op geopolitieke spanningen. De kracht zit namelijk in de eenvoud van het systeem. Onlangs ontving crisisexpert Kenny Meesters een Oekraïense delegatie op de Universiteit van Tilburg. Die kon niet geloven dat Nederland het luchtalarm wilde afschaffen. Zijn jullie gek geworden, zeiden ze. Het luchtalarm is een deel van hun leven geworden. Het geeft ze zekerheid en hou vast. Dinsdag bleek dat dat kwartje ook was gevallen bij justitieminister David van Weel. 3 weken geleden wilde hij het waarschuwings- en alarmeringssysteem nog afschaffen. Nu komt er een nieuw sirenenetwerk. In een onzekere geopolitieke tijd is het belangrijk dat de overheid op tijd en op meerdere manieren kan waarschuwen, schreef hij op X. Bij een vleesverwerker in het Brabantse Nuenen blijkt meer mis dan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eerder had geconstateerd. De tekortkomingen zijn omvangrijker en structureler. Afnemers van het bedrijf moeten hamburgers, snacks en soepballen uit de handel halen. De kwaliteitsbeginselen werden niet nageleefd en er werd zeer onzorgvuldig omgegaan met onder andere runderkoppen, schrijft de NVVA. Ook bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde. Daardoor bleven volgens een woordvoerder mogelijk bedorven vlees en resten van dierenvoer onopgemerkt. De autoriteit greep in april in. Toen ging het vooral om de rauwe producten. Nu gaat het ook om vlees dat was verhit. Deze zijn mogelijk kwalitatief ongeschikt. Het is onduidelijk waar dat vlees precies is beland, want documenten lijken op grote schaal te zijn vervalst. Een onweer heeft gisteren op meerdere plekken in het land urenlang voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht. De problemen waren rond 14 uur opgelost. Ook op het traject tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem waren er urenlang problemen. In 9 provincies gold gisteren code geel vanwege de zware onweersbuien. Die kunnen in combinatie met hagel en stevige wind flinke overlast veroorzaken, meldt het KNMI. Code geel geldt in alle provincies, behalve Friesland, Noord-Holland en Zeeland. Het KNMI waarschuwt dat de zware onweersbuien flinke overlast kunnen veroorzaken voor buitenactiviteiten en het wegverkeer. Ook is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot en windstoten tot 60 kilometer per uur. Het OM verdenkt Harry L., de broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos, van de aankoop van 277 kilo goud. Op die manier zou geld van Bolle Jos zijn witgewassen. Het voorarrest van Harry L. is met 14 dagen verlengd. De 50-jarige L. werd 3 weken geleden gearresteerd in Istanbul. Hij stond op de internationale opsporingslijsten omdat hij wordt verdacht van het witwassen van geld uit de internationale drugshandel van zijn 34-jarige broer Jos L., die bekend staat als Bolle Jos. Vorige week leverde Turkije Harry L. uit aan Nederland. Het OM vermoedt dat L. betrokken is bij de aankoop van 277 kilo aan goudstaven die een waarde hadden van ruim 14 miljoen euro. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij transacties met verschillende dure horloges en bij het overmaken van nog eens 1,5 miljoen euro. Een automobilist is dinsdagmiddag om het leven gekomen in Bokstel doordat een boom op het voertuig is gevallen. Vermoedelijk viel de boom om door plaatselijk noodweer. Na het ongeluk kwamen de politie, brandweer, ambulancedienst en traumahelikopter ter plaatse, meldt Omroep Brabant. Medische hulp mocht niet meer baten. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend, laat ik het zo zeggen, verloopt grijs en nat. Daarbij waait er een matige westenwind en nodigt het weer vooral uit om binnen een kop thee te drinken. In de middag staat er wel een weersverbetering op het programma. De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. In het weekend wordt het eindelijk iets rustiger. Vooral zaterdag is nog wel kans op een bui. Maar de bedroge perioden krijgen steeds meer de overhand. Daarbij lijkt de temperatuur ook omhoog te gaan, met maxima tussen 17 en 20 graden. In de loop van komende week is de kans op een warm en zonnig weertype steeds groter. Mogelijk lopen de temperaturen dan weer op naar 25 graden. Dat is dan vaak droog, maar er kunnen ook enkele felle onweersbuien ontstaan. Voor Adelaide morgen bewolkt en 23, zaterdag regen en 19, zondag en maandag wat regen en 18, dinsdag 18 graden en woensdag kan het regenen en wordt het 16 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

U luistert naar Corrie Konings. En die zong ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Dan gaan we vlug door met het volgende liedje. En dat wordt gezongen door, hopelijk, Willeke Alberti. Ze zingt over Amsterdam.

die bende, die ellende, al die auto's op een kluit. Je klunst maar door, je kunt niet voor, je kunt niet achteruit. Van Spiegelgracht tot Singel, elke steeg raakt in het slot. Je ploetert en je poetert.

straat, dan schrik je als je ziet die rij van grauwe banken om te janken van verdriet. Het scheppert en het tettert, al die nieuwbouw in de stad.

En ze luisteren naar Willeke Alberti. Gelukkig, ze kwam er toch nog even aanzetten om over Amsterdam te zingen. Wel, we hadden het aan het begin over de voetbal. En de eerste wedstrijd van Nederland, die wordt op maandag gespeeld in de vroege ochtenduren, 5:30, dus 5:30. En dat wordt tegen Japan. Maar ondertussen kunt u ook vannacht kijken naar de openingsceremonie die er is. En dat is van Mexico. En als u op de een of andere handige manier op YouTube kijkt, dan kunt u daar al wat zien van deze ceremonie. Het ziet er fantastisch mooi uit. En het is natuurlijk een beetje ongelukkig om zo midden in de nacht te moeten kijken. Maar ik neem aan dat SBS daar nog wel herhalingen van uitzendt. Zowel als dat je het on demand kan zien te krijgen op uw smart tv, zo te zeggen. Wel, wij gaan door met meer muziek. En ik moet even denken wat het woord. Laten we gaan luisteren naar. Maakt het makkelijker.

0: Pietsi Pietsi. Wel, dat werd gezongen door Jannes. En Wil, we hadden het over de voetbal. En jij hebt nog al familie die aanhangers zijn, geloof ik. Van de voetbal. Gaan ze deze keer er naartoe, die mannen in oranje?
1: Die gaan er naartoe, ja. Die gaan in hun pakken daar zitten.
0: Oh ja? En wat nemen ze? Canada? Nederland natuurlijk.
1: Nee, ze nemen Nederland.
0: En die spelen in...
1: In Amerika.
0: Op het ogenblik de Verenigde Staten. Ja. Het kan zijn
1: maar dat
0: ze
1: mijn
0: gaan
1: familie
0: wisselen.
1: Uit Nederland. Die zijn helemaal knettergek van als Nederland speelt gaan ze er naartoe.
0: Ja?
1: Dus ik weet niet of ze naar alle drie gaan. Ze gaan in ieder geval naar de eerste. Dus ik weet niet of ze naar alle drie gaan.
0: Het kost
1: totaal
0: nog
1: in oranje pakken.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Allemaal oranje.
0: Ja, ze lieten ook even heel even Nederland ook zien in de SBS. Het was vanochtend, geloof ik, dat ik dat zag. Dat het even voorbij kwam. Er kwam even Duitsland voorbij. Dat zat er een beetje wittig uit. Witte vlaggetjes en toen ineens alles oranje.
1: Huizen helemaal beplakt. Straten helemaal beplakt.
0: Alle kanten uit, ja.
1: Allemaal oranje.
0: En we hebben geen stille telefoonmensen, helaas. Dus wat dat betreft moet u even wachten. Maar je kan hem beter eraf halen, Wil. Dat lijkt me iets.
1: Hij zit op stil nu. Oh, maar ik ga toch nog even iets vertellen over het voetbal.
0: Ja.
1: En dat gaat over welke keepers zijn er allemaal. Nou, er zijn 4 keepers. Of 3 keepers. Mark Vlekken. Die speelt bij Bayer Leverkusen. Robert Roefs Sunderland. En Bart Verbrugge. Die speelt bij Brighton en Hove Albion. Maar Bart Verbrugge is eigenlijk pas wel is een van de beste. Maar die is helaas geblesseerd op dit moment. Dus hopelijk gebeurt er toch nog wat. Dat hij toch nog kan
0: meedoen.
1: Als keeper kan spelen, ja. We hebben verdedigers. Dat is Nathan Ake. Die speelt voor Manchester City. Virgil van Dijk voor Liverpool. Denzel Dumfries, internationale. Jorrel Hatto, Chelsea. En Jan-Paul van Becken in Brighton en Hove Albion. Jurjen Timber in Arsenal. En Mickey van der Ven in Tottenham Hotspur.
0: Ja, dat betekent niet dat ze nou niet meespelen. Maar ze zitten nou allemaal in het nationale team van Nederland.
1: Het Nederlands nationale team. Ze komen van andere teams vandaan. Maar ze zijn wel vanuit Nederland daar naartoe gegaan. Middenvelders. Rian Gravenberg, Liverpool. Frenkie de Jong, Barcelona. Justin Kluivert, Bournemouth. Tom Koopmeinders, Juventus. Tiana Reinders, Manchester City. Maarten de Rooij, Atlanta. Guus Stil, PSV. Nou, dat is nou echt, die komt echt uit
0: eindelijk,
1: Nederland. En die
0: eindelijk
1: is ook Nederland. Ik bedoel maar even.
0: Quinten
1: Timber, Olympique Marseille. Ze zijn overal verspreid, die Nederlanders.
0: Ja.
1: En Mats en Wiever, Brighton en Hove Albion. Ja. De aanvallers. Brian Brobbey, Sunderland.
0: Ja.
1: Memphis DP, Corinthians. Cody Gakpo, Liverpool. Noah Lang, Catalatasari, whatever dat is. Donald Molen, denk ik, AS Roma, die speelt in Rome. Krisienko Summerville, die speelt in West Ham United. En dan hebben we nog een Nederlander. Wout Weghorst, die speelt in Ajax officieel. Maar ze spelen nu allemaal voor het internationale team Nederland. Dit was een klein weetje over het team.
0: En Cody Gakpo, die heeft een doelpunt gemaakt in... ze hebben van eergisteren, geloof ik, tegen Oezbekistan gespeeld, vriendschappelijk. Voor de training. En die hebben ze gewonnen met 2-0. En Cody Gakpo was een van de...
1: Nou.
0: Is de goalschieters. Dus dat is netjes.
1: Ja.
0: Goed, dus dan gaan wij naar een liedje toe. Dat wordt gezongen. Of niet? Nou ja, die zingen niet direct. Meestal is het cabaret Cotton and the Bee. En het heet Dat is de Blues.

0: Ja, luister naar de blues en dat werd gezongen door twee mannen, Coton en Debbie. En die zaten bij mijn broer in de klas op de Dalton HBS. En het is toevallig dat er een foto is waar mijn broer net ervoor zit en zij met z'n tweeën achter hem in de banken. Wel, het volgende liedje is Itsy Pitsy met Jannes, maar misschien heeft Wil iets anders te vertellen.
1: Als je een enorme ommeweg maakt, dan kan je geïrriteerd uitroepen, het is een mijl op 7. Die vraag waar deze uitdrukking nou vandaan komt, heeft taalkundigen langere tijd bezig gehouden. Vaak is beweerd dat die bijzondere uitdrukking zijn herkomst vond in een bochtig weggetje in Limburg, dat de dorpen Mijlel en Zevenum met elkaar verbond. Wie hier liep, bereikte uiteindelijk de bestemming wel, maar vanwege alle bochten schoot het helemaal niet erg op. In de volksmond zouden de plaatsnamen hierna verbasterd zijn tot Mijl op 7, en hierna zou de combinatie ook bij de Limburg bekend zijn geraakt. Maar het is een aardig verhaal. Maar taalkundigen zijn het er tegenwoordig toch wel over eens dat er niets van klopt. De bekende taalkundige, daar hebben we weer, meneer Stoet, wees de verklaring na de uitvoerige bestudering van de historische bronnen eind 19e eeuw van de hand. Hij achtte het zeer onwaarschijnlijk dat een slingerweggetje tussen twee onaanzienlijke dorpjes in Limburg zo bekend was geworden dat hij tot een uitdrukking had geleid die al de 17e eeuw in Nederland werd gebruikt. In zijn bekende werk presenteert hij een andere verklaring. Dat wil zeggen een omweg maken. Eigenlijk de mijl niet op 4, maar op 7/4 delen nemen. Dus den weg die men dient te gaan, met 3/4 op elke mijl door omlopen verlengen. Nou, dat is nogal erg duidelijk.
0: Ik vind het erg algebraïs.
1: We moeten de tekst dus letterlijk nemen. Iemand die een mijl op 7 loopt, bewandelt niet de kortste weg. In plaats van 4 van een mijl, loopt hij of zij er liefst maar 7 van een mijl. Nou, dat is nog niet echt helemaal duidelijk eigenlijk. Ik ga voor die uitdrukking van het bochtige weggetje in Limburg.
0: Oké, veel makkelijker.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Van de dorpen Mijlen en Zevenum.
0: Een omweg.
1: En het is vlak waar mijn hele familie woont, waar mijn familie vandaan komt. Dus het zal kloppen.
0: Dus die hebben altijd een mijl op 7 gelopen.
1: En die, ja, dat klopt gewoon.

0: de volgende graag. Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan?
1: Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv. Mijn naam is Verkade. Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os.
0: Bent u nog familie van de grote Verkade?
1: De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. Ik ben er eentje, hè? U zit daar zo hoog in de controlekamer. Maar met wie heb ik het genoeg als ik vragen mag?
0: Mijn naam is Jack Bemelmans.
1: Oh, meneer Bemelmans, bent u het zelf? Een compliment voor de shows die u op het scherm brengt, want die gaan erin als koek.
0: Waarin bedoelt u?
1: Waarin? Ja, dat weet ik ook niet, hè. Maar dat zeggen ze zo in de volgende. Ze gaan erin als...
0: Meneer Verkade,
1: ja.
0: U kunt beginnen.
1: Ja, mag ik nog even zeggen, voordat ik begin, meneer Bemelmans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd.
0: Welk hoofd bedoelt u?
1: Het hoofd der school. Dat is ene meneer Verkoude. Ja, dat is heel geestig. Hij heet Verkoude en ik heet Verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet Verkoude, ik heet Verkade. Ik kan wel Verkoude zijn, maar u kunt nooit Verkade zijn. Ik ben er eentje, hè?
0: U zingt liedjes.
1: Ja, u ook.
0: En u begeleidt zichzelf op de gitaar?
1: Ja, nu hier, hè. Maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. Dat is ene juffrouw van voren. Mies van voren. Mies. En ze heet Mies, maar ze lijkt ook op Mies van de tv. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze... Och,
0: ja, wilt u nu beginnen, meneer Verkade?
1: Ja, had u het maar gezegd, daar was ik al van. Is het een kleurenopname?
0: Inderdaad.
1: Goed, dan kom ik eventjes op en dan geef ik u een idee hoe ik opkom, want ik werk veel met kleuren, hè? Als ik op de buis ben, dan wilde ik graag zo beginnen. Beste kijkers, als eerste liedje...
0: Meneer Verkade...
1: Ja?
0: We hebben maar tijd voor één liedje.
1: Potverdorie, nog eens aan toe, zeg. Ik heb er vier ingestudeerd.
0: Eén liedje graag.
1: Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg. Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg. Potverdorie, nog eens aan toe. Ik heb er vier in. Potverdorie, nog eens aan toe. Ja, potverdorie. Nou, dan zing ik gelijk het laatste. Meteen het laatste. Potverdorie. Beste kijkers, als eerste en tevens laatste liedje zal ik voor u zingen een liedje dat is getiteld Wat ruist er door het struikgewas? Wat ruist er door het struikgewas? Het is een En Ogenblikje, wacht.

0: des jeunes. Het is een heel klein dingetje, zo'n lang dun dingetje. Het is een lang dun dingetje, ik zie het zo. Ja, dat kan ik niet zingen.
1: Meneer Verkade,
0: ja.
1: Uw tijd is om.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ik ben helemaal in de war geraakt. En moet je nagaan, ik heb wel 100 keer gezongen. Wat ruist er door het struikgewas? Het is een... Ik heb hem. En wat ruist er door het struikgewas?
1: Wil ze nu het lokaal verlaten met het oog op de volgende debutant?
0: Potverdorie, nog eens aan toe!
2: We luisterden naar Toon Hermans, Wat ruist er door het struikgewas? We gaan nu naar het volgende voor... De mensen die thuis alleen zijn, die zich misschien niet zo lekker voelen, misschien wat eenzaam voelen. Zoals elke week draaien we voor deze mensen speciaal een instrumentaal stukje. En het wordt deze keer van Francis Goya, Nostalgia.

0: Francis Goya, een Nederlandse gitarist.
1: Ja, Nederland biedt een schat aan gezellige uitjes. Van varen door natuurgebieden tot dwalen door historische steden of kunstzinnige doolhoven. Of je nu houdt van cultuur, natuur of ontspanning, er is altijd wat voor iedereen wat wils. Een fluisterbootje in Giethoorn. Verken het Venetië van het noorden, vanaf het water. Huur een fluisterboot en vaar zelf door de idyllische grachten en langs rietgedekte boerderijen. Fiets op de Hoge Veluwe. In Nationaal Park de Hoge Veluwe staan gratis witte fietsen klaar om de uitgestrekte bossen en zandverstuivingen te ontdekken. Dolores Metsa Mees in Tilburg, dat is een uniek surrealistisch doolhof waar je door geheime gangen klimt en klautert. Museum van wereldklasse. Bezoek iconen zoals het Rijksmuseum in Amsterdam of wandel door de botanische tuinen. Molens van Kinderdijk. Wandel of fiets langs de wereldberoemde authentieke windmolens. En dan heb je de grachten in Utrecht. Ontzettend leuk. Beklim de Domtoren. Struin door de oude binnenstad. En geniet van een drankje op een van de gezellige terrassen aan de werfkelders. En de hazensteden als Deventer, Zutphen of Zwolle bieden een knusse sfeer voor boutiquejes, historische gevels en kleinschalig horeca. Nou, weet iemand nog meer iets leuks? Laat het ons weten, dan kunnen we dat de volgende week melden.
0: Ondertussen heeft een van de luisteraars een keer mij verteld wat fluisterboten zijn. En ergens kan je het raden, maar ik wist het ook niet. Maar dat zijn elektrische boten. Die maken minder geluid en fluisteren misschien.
1: Ja, een zacht gezoem.
0: Ja, heel netjes. Ja.
1: Nou, heel netjes. Het zou heel ontzettend leuk zijn om daar te varen. Giethoorn is prachtig.
0: Ja, en die worden natuurlijk gek van al die bootjes. Zijn er veel te veel. Dus het is wel fijn als de boten zijn die dat
1: zoveel toeristen,
0: speciale motortje hebben van elektrisch. Helemaal goed. Ja, en wij gaan door met een liedje. Het is geschreven door Dimitri van Toren. En die kon eigenlijk niet in de toekomst kijken, want het liedje heeft de titel Want er zijn geen wolven in het bos. Maar dat is ondertussen veranderd. In Nederland heb je wel wolven in het bos. Je komt ze misschien niet direct tegen, maar het kan gebeuren.
1: Zijn er wel, ja.
0: Het kan gebeuren. En dat is een grote verandering.

Wel, dat was Dimitri van der Toren, want er zijn geen wolven in het bos. Wel, Dimitri, tijden veranderen. En we gaan dadelijk nog even naar Wil luisteren. Maar eerst even een liedje dat gezongen wordt door Alex, Dagdroom.

0: Wel, dat was dan eigenlijk Lucas en Gea in plaats van Alex. Mio Mai heette dit liedje.
1: Ja, en als we iets aan de grote klok hangen, dan betekent dat je het niet stilhoudt. Het betekent namelijk dat je iets bekend maakt aan een breed publiek. En dat wil je ook. En je wil ook de aandacht hebben op een bepaalde kwestie. Je bezuimt iets rond. De klok in de uitdrukking verwijst naar een grote klok in kerktorens of stadhuistorens. Die werd geluid bij bijzondere gebeurtenissen of bij naderend gevaar. Zo luidde men de klok bijvoorbeeld bij brand of wanneer een vijandelijke aanval verwacht werd. Aan de grote klok geluid moest iedereen het dus wel horen. Er was sprake van een zaak van belang. Het feit dat er sprake was van de grote klok wijst erop dat er vroeger vaak meerdere klokken waren. Een kleinere klok werd soms geleid om de bevolking bijeen te roepen voor openbare afkondigingen. Ook belangrijk, maar toch net iets minder dan wanneer de grote klok werd geluid. Ja, dat is toch eigenlijk wel interessant, hè?
0: Zeer zeker. Eigenlijk, hoe leefden ze dan in die tijd zonder horloges of iets?
1: Ja, maar ook zonder radio, zonder telefoon, zonder niks. Dus als er echt iets was, ja, dan ging je de klok luiden, want dat hoorde iedereen.
0: Klokluiden, ja. Misschien was er dan zo'n heraut, weet je, die daar op zo'n
1: plein
0: stond.
1: Ja, die met zo'n ding ook nog stond te blazen.
0: En dan werd aangekondigd wat er aan de hand was. Ja, ja, ik ging vandaag ook een, maar ik weet niet wat er aan de hand was. Ik ging een winkelcentrum in en er stonden 2 ambulances buiten bij de ingang en een brandweerwagen. Ik denk, nou, ik neem de andere ingang.
1: Om er weer uit te gaan.
0: Nee, ik ben wel naar binnen gaan. Ik hoorde er geen alarm of iets afgaan. Ja. Maar ja, je kijkt wel even op als je 2 ambulances ziet staan.
1: Ja, ja.
0: Maar ondertussen gaan we een liedje dat wordt gezongen door Rob de Nijs. En hij zingt een liedje van meneer Sardou van Frankrijk. Dan heet het Le Lac du Connemara. Maar hier heet het ook eigenlijk een meer. Le Lac is een meer. Hier heet het Wieringermeer.
1: Oh.
0: Het is wel in de richting.

0: Je luisterde naar Rocky Vossen met Belinda. Lieve mensen, we gaan afscheid van u nemen. Dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, volgende keer bent u er ook weer. En aan Wil, dank en wel thuis.
1: Ja, Gerrie, jou ook wel thuis. En luisteraar, slaap lekker en voor morgen gezond weer op.

zingen kon zo mee. Het ruiste, schitterde en klepte, vol van hojo en lieve lust. En het riep van louter vreugd victorie, om als ze bij een smalle kus. Het was een land van ferme jongens, met koele vuist en rappe hand.

hoe zachtkens gleed daar in ons bootje, hoe zuiver klonk het hoorngeschal, hoe eenzaam dwaalde er de herder.

bed. Waag het niet me bij te vullen, ik ga steeds vager lullen. Naar waaruit één sigaret.

één sigaret. Fijn ook dat als je zeurt, hier ook nog welkom bent. Voor een schop tegen de deur of een gesprek zonder end.